Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
2: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwssite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaitjerk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
15: De pannenkoektrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Dit is RTV NOF.
18: Maar op naar het weekend.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nof PC, Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
10: Nou bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoele. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerslossing.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn op naar het weekend.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
23: De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: Mijn ontbijtpop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kracht.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is nog steeds het geluid van RTV NOF, de grote streekzender van Noordoost-Friesland. En het is even over 9 en daarmee is het tijd voor 45 zomerse ontbijtminuten. Ontbijtpop, dat is het programma waarmee NOF u voor, bij of kort na het opstaan een beetje wil verwennen met wat plezierige popmuziek. En dat praat ik dan zo'n beetje aan elkaar, hè? Nou, het is de eerste vrijdag van de bouwvak, dus een aantal luisteraars zal nu niet, of misschien juist wel, aan de radio gekluisterd zitten. En dat is een verleidelijk idee. En daarom gaan we maar eens beginnen met een mooi, maar een beetje onbekend instrumentaaltje van de Shadows, Temptation.

0: Temptation, ja, dat kende u natuurlijk van de Everly Brothers. En dat hebben we dan ook nu maar eens uit de koffer gehaald. Want Temptation is eigenlijk uit 1933, uit de Bing Crosby film Going Hollywood. Maar ja, dat wisten wij in 1961 natuurlijk helemaal niet. Hè. Tijd voor Teenagers met Code Kloet. En was het ook nog zo met Code Kloet. Die zond nog uit op de zaterdagmiddag. En we hadden toen op zaterdagochtend nog school. En als ik nou heel hard fietste, dan was ik net op tijd om 1:30 het kleine radiootje thuis aan te zetten. En yes, daar was hij, Tijd voor Teenagers. Met Temptation. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Temptation van de Everly Brothers.
1: You came, I was alone. I should have known, you were temptation.

Ja, dat waren de Everly-broertjes met hun interpretatie van die suikerzoete Bing Crosby-song Temptation. Er bestaan van dit Temptation wel meer covers, waaronder zelfs een aantal parodieën, onder meer van Miss Piggy van de Muppets uit 1977. En er bestaat een parodie van Joe Stafford uit 1947. Nou, die gaan we niet draaien om voor de hand liggende redenen, maar we hebben wel wat leukers van haar uit de kast gehaald. Die Joe Stafford, die heeft een enorme carrière gehad, maar in Nederland is ze vooral bekend geworden door Thank You for Calling. Dat bracht ze in 1954 uit, maar het moest wel 25 jaar duren voordat wij er in Nederland er warm voor liepen. Leuk dat je belde. Thank You for Calling. Goodbye.

Joe Stafford met Thank You for Calling. Ja, als je zo'n programma als dit zit voor te bereiden, dan dringen de bruggetjes zich soms aan je op, hè? Dus zo'n zin als Thank You for Calling, ja, dan schiet natuurlijk allerlei songs met calling door je hoofd. En in mijn geval was dat bijvoorbeeld This is the World Calling van Bob Geldof uit 1986. Het is een heel mooie tekst over de wereld die bezig is naar de bliksem te gaan ten gevolge van ons toedoen. Dat zong hij dus 40 jaar geleden, maar hoe actueel wilt u het hebben? Nou, hier is de man, Bob Geldof. This is the World Calling.

Geldof. This is the World Calling uit 1986. Bob Geldof, dat was de leadzanger van de Boomtown Rats. En met die Boomtown Rats, ja, had Bob een nummer 1 hit in Nederland mee. I Don't Like Mondays. En Bob, die schreef dat nummer naar aanleiding van een verbijsterend schietincident op een lagere school in San Diego. Namelijk de 16-jarige Brenda Spencer, die schoot op een zekere maandagochtend vanuit haar huis, schoot ze op een school aan de overkant 2 leerkrachten dood en 8 kinderen maakten ze zwaar gewond. En toen ze gearresteerd werd, moest ze vertellen waarom ze dat gedaan had. Nou, ze had namelijk de pest aan maandagen. En ze had met kerst van haar vader een geweer gekregen. Ja, je bent 16, het is kerstmis. Hoog tijd om een geweer te krijgen, zal vader gedacht hebben. Kerstmis, hè? Hoe dan ook. Door een paar docenten en leerlingen neer te knallen, had ze er toch nog een paar leuke momenten aan die maandag aan beleefd. I don't like Mondays.

Nou, Brenda Spencer, die hield niet van maandag en daarom schoot ze voor de lol met haar kerstgeschenk maar een paar docenten en leerlingen neer vanuit haar huis tegenover een schooltje. Ja, dat kan ook alleen maar in Amerika zijn. In Nederland zijn er ook mensen die een hekel hebben aan maandagen. Maar gelukkig zijn ze zelden in de gelegenheid om er dan maar een beetje op los te gaan schieten. Ja, ook niet met kerstmis, nee. Nou, om meer dan één reden is dit gelukkig niet Amerika. This is not America, zouden we zeggen.

David Bowie uit 1985 met This Is Not America. Ja, nou, gelukkig maar. Die Brenda Spencer, die toen in 1979 vanuit haar huis tegenover die lagere school gewoon voor de lol op kinderen en leerkrachten zat te schieten, die was toen 16 jaar oud. En omdat ze nu, ruim 40 jaar later, nog steeds geen spijt heeft, zit ze nog steeds in de bak. Ja, één blote borst van Janet Jackson en Amerika staat op zijn kop, maar onze 16-jarige dochter krijgt met de kerst een geweer. Schiet op, zal vader gedacht hebben. Nou, we gaan draaien, hoe kan het ook anders, van The Boys uit 1972. Give up your guns.

The Boys uit 1972, Give Up Your Guns. En dat naar aanleiding van Brenda Spencer, die al meer dan 40 jaar in de bak zit omdat ze geen spijt heeft van het neerknallen van een paar onderwijzers en een paar kinderen. Ray Davies van de Kings. Ray Davies, die schreef in 1965, hè, en Brenda Spencer had net haar derde verjaardag gevierd en die moest nog even wachten voordat ze kon gaan schieten. Maar Ray Davies, zei ik dus, hè, Ray Davies moet hebben voorzien wat Brenda allemaal nog meer gedaan zou hebben als ze niet in het gevangen zou zijn beland. En hij verzon een prachtige titel voor een song. Wie is de volgende? Who'll be the next in line?

Who will be the next in line van de Kings? Hè? Wie is de volgende? En de verhalen over die gestoorde Brenda Spencer, zo overdenkende. Toen schoot mij een mooie song van Bobby Baird binnen. Hè? Just to satisfy you. Oftewel, alleen maar om jou een plezier te doen. Waylon Jennings had het geschreven en die zette het in een duet met Willie Nelson op de plaat. Maar ook Bobby Baird, die heeft er in 1964 een minstens zo mooie versie van gemaakt. Prachtig, Just to Satisfy You.

Just to Satisfy You in de versie van Bobby Bear. En ja, ach weet u, als je Bobby Bear zegt, dan zeg je bijna eigenlijk ook meteen Skeeter Davis. Want ze hebben samen om te beginnen in 1965 een prachtige single gemaakt, A Dear John Letter. Waarmee ze op een tranentrekkende manier, waarmee ze het dan uitmaakt met haar vriendje. Hè, een vriendje die als soldaat in den vreemde is. En dan vertelt ze hem in een brief dat ze vandaag met een ander getrouwd is. En ze wil haar foto terug. Nou ja, op het onbeschofte af dus eigenlijk. Hè. Eigenlijk een misselijk wijf. Dus in het lied dan natuurlijk. Maar goed, Skeeter heeft nog een paar mooie LP's met Bobby Bear gezongen. Maar hier is ze nog eens een keer in haar eentje. Now I Lay Me Down to Weep.

Peter Davis. Ja, een van de handvol koninginnen van de tweede stem die zich met zichzelf zingen. Connie Francis is er ook zo een. En ik wilde van haar dus maar wat laten horen. En toen stuitte ik op een plaat van haar uit 1963, Drowning My Sorrows. En terwijl ik dat zo zat te beluisteren, toen dacht ik, dat lijkt wel klinklaar gejat. Nou, dan ga je zitten neurien. En ineens wist ik het. Het lijkt sprekend op Heartaches by the Number van Guy Mitchell. Althans, sommige stukjes dan.

Maar luisteraars, nu even over Billy Swan. Billy Swan, ja, nou ja, die kent u natuurlijk van I Can Help. 1974, dat is een song in, ja, laten we zeggen, in nogal rock'n'roll stijl. En het stond dan natuurlijk ook op zijn LP Rock On With Rhythm. Dus dat van die rock'n'roll, dat klopt wel. Maar des te grappiger is het om een ras-echte cowboy song van hem te horen. Een cowboy zing, daar moet ik wel bij zeggen dat hij als cowboy zanger veel meer hitnoteringen had dan als rockzanger. Maar ja, wat doet dat er eigenlijk toe, toch? Ja, kan het ons schelen, als we het maar leuk vinden. Hier is Billy Swan, uit 1982. Your picture still loves me, and I still love you.

Billy Swan. Met Your Picture Still Loves Me. Ja, je foto houdt nog steeds van me. Brenda Lee die heeft op dat moment even een heel ander probleem. Hoor. Namelijk dat weliswaar iedereen van haar houdt, alleen die ene persoon niet. Dat is trouwens later, ja, om u gerust te stellen, dat is later toch helemaal goed gekomen. Hoor. Brenda is namelijk nog steeds bij Ronnie Shacklett, waarmee ze 63 jaar geleden trouwde. En dat is natuurlijk opmerkelijk, omdat ze 1 jaar daarvoor nog een song opnam met de verdrietige titel Iedereen houdt van mij, alleen jij niet. Everybody loves me, but you. Tja, en daarmee, luisteraars, zijn deze 45 zomerse vakantie-ontbijtpopminuten weer bijna voorbij. U kunt ze terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist en anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. Dus, gedag allemaal en graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een spetterend uurtje ontbijtpop.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bord.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en

0: Oeralwei. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Walterswald.
3: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
3: Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit Walterswald. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Tsien Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
12: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerslossing.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh,
7: ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.

0: ook is altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Altijd actueel. NOF. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, daar kun je wat mee.
8: NofPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: Zes dagen.

0: in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel, in Den Wald.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in Den Wald.
5: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Paken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
12: De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord uit Jesternaidjerk.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: van Dwarp ontstijd.
1: RTV NOF. Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwang

0: arbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft de Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
6: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SG Maatwerk.nl.
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
22: Keukens en kasten op maat.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: RTV NOF.
2: Ekking, de Triëmen, Oudjerk en Kool.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar

0: Bestel kan tot
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
2: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: baarsmazitcomfort.nl
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
17: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
16: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
0: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: You better.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Damwoord.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met een krulsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in dat bad.
12: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh,
15: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
15: 'Sochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
18: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV

0: begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Vijlbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: NofPC, NofPC.
10: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC. Daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
12: Ja, echt maatwerk.
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
16: Pakken. Zullen we even op een stoel?
17: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: Baasmazitcomfort.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: Radio, tv en online.
0: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
17: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.

0: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
0: tdnoord.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
0: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: baarsmazitcomfort.nl

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shinnen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shinnen wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Jan Cooks for You, met Janzelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF.

0: Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Baken? Zullen we even op een stoel?
15: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijk

0: met een plaatje van de reggae-zone. Gingen even terug naar het jaar 1976. 8 weken stond deze plaat in de Nederlandse top 40. En de artiest die dit voor je zingt is Paul Davidson. En dat nummer heette namelijk Midnight Rider. Zo, het is weer vrijdagmiddag. Het is weer zomer en sommige mensen hebben natuurlijk vakantie. En er zijn ook mensen die zijn nog druk aan het werk. Maar goed, wij zijn weer op de vrijdagmiddag tussen 4 en 5 uur met het radioprogramma Gerrit On Air. En ik ga je proberen te verrassen met hele leuke en natuurlijk gezellige muziek. En onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat. Dan heb ik nog voor je de zomerrit, de plaat van Vinyl, de vloerkakker van deze week, de freestalige plaat. En natuurlijk zoals iedere week ga ik natuurlijk ook weer plaatjes draaien uit de hedendaagse top 40 en ook nog uit de tipperaden. En over die tipperaden gesproken, vorige week is binnengekomen de plaat van Jims. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en deze plaat die gaat over de zon. Althans, het nieuwe nummer heet namelijk Solar.
1: RTV NOF.

je hoorde natuurlijk, en die wist je natuurlijk ook wel, Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Goed voor zo'n 17 weken in de Nederlandse top 40 en stond 3 weken op nummer 2. Nou zou je zeggen, dan is dat wel een hele grote hit. Ja, dat was het ook zeker wel voor Jennifer Lopez. De dame die nog altijd schaars gekleed gaat, ondanks haar leeftijd, maar er nog fantastisch uitziet. Maar we gaan terug naar de jaren 80. We gaan even een plaatje draaien van Berlin. Hier is Take My Breath Away.

0: En dit keer draai ik voor je Mike Verstegen met Heupslag van je heupen. Maar hier op je streekradio gaan we natuurlijk even lekker door met zomerse muziek tussen 4 en 5 uur. En we gaan even een plaatje draaien uit het jaar 2010. En dat noemen we dat heet I Like It. Hey, Hendrik, wie heb je daarbij, hè?
1: Pitbull.
0: Oké, dank je.
1: I know it.

Wij gingen even terug naar het jaar 1958. Dat deden we samen met de Rock'n'Roll-plaat. En dat is hier allemaal mogelijk op RTV NOF, jouw streekomroep. Wij draaiden de plaat van Chuck Willens. En het nummer dat heette Hang Up My Rock'n'Roll Shoes. Maar we gaan even door naar onze tijdelijke vaste item. En dat is een plaatje draaien uit het jaar 1992. We gaan even een plaatje draaien van Dr. Alban. Het nummer dat heet It's My Life. En dat kwam binnen in week 28 en ging week 44 de Nederlandse top 40 weer verlaten. Dus dat was zo'n 17 weken in de Nederlandse top 40. En 7 weken daarvan stond hij op nummer 1. En vandaag is het bij mij de zon.

Je hoorde de plaat van Vinyl hier in het radioprogramma van Gerrit On Air. En het is altijd weer een feestje om die plaat uit dat hoesje te halen natuurlijk. Ja. En die ene leuke klik te horen. Het is altijd weer een feestje dus. En wij draaiden er dan één uit het jaar 1989 weg. Toen is deze...

0: noemen wij altijd de Vloerkerker. En op deze vrijdagmiddag heb ik dan ook weer de plaat uitgekozen uit de vervlogen tijd. En dat is de plaat van Earth, Wind & Fire. En dat nummer dat heet Shining Star. En dat is bij ons
1: de Vloerkerker van deze week.

de Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerard Tolnér hier op RTV NOF. En je hoorde de plaat van Pieter Wilkes. Het is al een tijd geleden dat deze plaat is uitgebracht. En het nummer dat heet Parker Seawine. Maar het blijft toch een geweldig mooi nummer. We gaan even naar de hedendaagse popmuziek. En vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dan heb ik het over Criss Cross Amsterdam. Hier is My Oh My.

ik hierna draai, is ook binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dan heb ik het over de plaat van Timber City, Self Aware. Die zijn allebei dus binnengekomen in de Nederlandse top 40. Hey, na de klok van 5 uur, Kees Bakker op radio. En ik ben er gewoon volgende week weer tussen 4 en 5 uur op deze radiozender. Oftewel op RTV NOS. Fijn weekend of een fijn

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt

0: ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
1: Herbergvoorstrom.nl.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
8: Dat wie toen, Noma XL rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Waterswaard.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentje.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen.

Ik zei een hele goeie midden. Er hebben we 4 voor de west. Er werd heest tijd voor scherp op de midi. Hier op RTV NOF, Strikstuder. En de eerste plaat wie van de Twisted Sister, I Wanna Rock. En het kwam uit 1984. Ja, dat is al bekend trouwens natuurlijk. Het is een Amerikaanse heavy band. En opgericht in 1922 alweer. Oh, lekker begin natuurlijk. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. De Nighty Classic. Ja, dat is ook al een leuke versje. Dat is van Roxette. En het heette Dangerous. Oh, het ben wij gevaarlijk hier.

0: ze zijn heel prullenleuke versjes maken. En dit is er een van. Roxette, My Dangerous.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen.
1: Je moet even wat naaie muziek bij die.
0: Ja, tuurlijk. Kijk maar wat naaie muziek bij me. Emma Heester en Heartbreaker en Sina Spiro, Great Expectation. Oh, en AIDS en Ring My Bell. En ja, natuurlijk is Anita Ward, die had dat ook zong natuurlijk. En ja, de ridder weer, die horen David Guetta en Third Party en John Martin. En het gaat over de human, over het meisje natuurlijk. Maar even zien, we gaan eerst even dat vestje van... Emma Heester draaien en mijn Heartbreaker onder het motto van.

0: Emma Heester. Heartbreaker. Ja, ik hou je weer in de hoorn. Jij kan weer in de hoorn. Ja, dit is van mij. Deze is van mij, ja. Forage in Tongues en van de Rolling Stones. En wat gaan we even ervan draaien? We gaan even draaien Beautiful Delilah.
1: VM.

Music. Hij werkt bij het voetbal, I'm sure. Ja, dat zie je er. Ik ben mijn patchje op. Die horen Mick Jagger, die horen levens genieten natuurlijk. Wat minder berichten. Wie de Amerikaanse soulzanger Jim Gilstrap is overleden. In het begin van de jaren 70 maakte hij deel uit van de Wonderlove, de begeleidingsband van Stevie Wonder natuurlijk. En hij zou ook een paar versjes maken. En dat is Swing Your Daddy and I Am On Fire. En wij gaan even Swing Your Daddy en weer draaien. En daar gaan gedachten is on Jim Gilstrap.

0: TV NOF.
1: Van 4 van 6, scherp op een mietje.
0: Kees, hit tip.

0: Great Expectation. Sina Sparrow. Een hit-tip. Arm in de gaten. Misschien komt er op een bandkwart wel in de top 40. Ja, dat weet je maar nooit natuurlijk. Het is De Stappers van Toenplaat. En De Stappers van Toenplaat is van Madness. One Step P.O. En Jorgensson erover. Dat is een Britse sky muziek. Sinds Jorgensson te gaan, ben ze echt al populair. En ze had 30 singles maken. En 16 album. Older geworden zijn. Wij gaan even hier even jarenlitten. Scherp op de midi. One Step P.O.
1: Stappers van Toenplaat.
2: Hey, you don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

Sunshine Reggae. 83. En de heeste notering in de top 40 wie nummer 12. Oh my god, wat hebben we een hit tip draaien. En de hit tip heet AIDS. En het heet Ring My Bell. Oh ja, van Anita Ward. En die plaat die kwam in je plaats. Dat eer nu. Dat wie net al jongen. Maar ik ken hem nog wel voor pruimen. Maar dit is wel een... Ja, een oor, de sauske had er oor die in en je moet maar even hier.

0: Ben je er aan de bel? Als je werkelijk is een bel. Zien wat voor de doos dit, hè? Ja, maar een pakje. Of maar we horen bedoel ik. De Friestalige plaat, ja, dat is ook een leuke plaat. Dat is van Sjouw en Teunis Laurens. En Siele Maaikwaar. Ja, Siele Maaikwaar. En gaat over het scootje van Jestermar.
1: De Friestalige plaat.
0: Soms in ieder geval, hè? Wat is daar gebeurd?

Nou, is die mooi of is die net mooi? Ja, en morgenmiddag, ja, dan gaan we weer mooi voort. En dan gaan we weer aandacht voor het scootsiesilm, want Jaap Couperus, die sturen we even naar Stavoren, want daar komt het waar natuurlijk. Maar dat hing ik wel natuurlijk van een wino, hè, want het werd het waar. Is het dan? Ja, dat gaat het even hoor. Of ze stellen het even hoor uit, dat ken ik natuurlijk. We gaan even de rockballet van dit oerke draaien, of van deze dag. En ik ga een LP kocht, jongens. Ja, bij een bepaalde winkelketen. En het is een rock classic, steen er al hier op. En ik zeg, noem maar steen van Queen. Ik dacht van, die mag even een harkje letten op de harkers van RTV. En we hebben natuurlijk scherp op de midden, daar harkje hem naar. En dat heet Queen Stone Cold Crazy. Onder het motto van...

0: En toen is het gebeurd, ja. Maar wel even opleiden. Ja, en die LP's van Sivur, die hakken al een kleur. Dit is, ja, wat peersachtig. Een peersachtige kleur. Verzeer natuurlijk. Het is de hekste tijd voor de oude doosplaat. En de oude doosplaat, ja, die broers, de Everly Brothers, en Bird Dog, gaan we even draaien. En die gingen ruzie. En er kwam er dan het podium op. De ene kwam de linkerkant en de andere kwam de rechterkant. En maar ze zagen kwam net aan. Nou, dat is net leuk, hey. Leeft hij nog? Nou, dan maak ik het even op ziek, had hij nog leven. Maar we gaan hier even dat festgame in Jarlit van Bird Dog hier op RTV en waar natuurlijk.
1: De oude doosplaat.

0: David Guetta, Third Party en John Martin. En gaat het door Human.
1: Ja, ik ben wel heel erg een human best, maar wel een hele duur drukke human, want hij is een heel prudent muziekmaatje natuurlijk. Ja, we hebben nog een triest bericht, dat we de... dan maak ik het wel even goed. Ja, van de Roberts overleden Tony Torper, bandlid van de Roberts, is overleden. De Britse gitarist, zanger en songwriter Steve vlak voor zijn 81ste jaar. Hij maakte van 1994 deel uit de Roberts, de groep die trouw bereikt in internationaal My Sugar Baby Love. Nou, die hak ik even op zacht onder het motto van Star to Heaven.

0: Maar ik ken die man Henk Sjongen, hè? En dat had ik een aparte naam, ja. Was van Sang als Hast.
1: Oh ja, ik kan ook een simmerplaatje. Dit wordt een simmerplaatje. Dat is van Hugel, Mail, Angel en Ultranate en Moving to the 70s.

lekker feske toch? Zus die al zitten, achterhoes. Muziek jongen, heerlijk. Heel lekker voordromen. Uit de zinnen, op de achtergrond. I'm moving to the sun, ja. Dat weer een hele mooie plaat. We gaan even naar afsluiten. De laatste plaat is van Bananarama en Cruel Summer. Morgenmiddag, dan ben ik er weer. Mooi voor. Dan gaan we dan weer samen een weekend gaan presenteren. En gratis achter knopjes. En Tek en Tjerkje, die gaan er weer ergens in. Volgens mij een Waftermoen in die omkreten. Dus, maar maar even zien. En we hebben nog iets met Keersen. Ja, je moet gewoon even... oh, Hielke de Graaf gaan we hebben erin. Dus morgen even tussen 12 en 4 even luisteren. Nee, mooi voort. Dan hebben we een heel leuk programma natuurlijk. Dan zetten we dat op VM. En, ja, misschien heb ik nog wel ding. Dan kun je altijd even naar een WhatsApp nummer doen. 0412 en dan is even wat van activiteit die hem daar haalt. En dan ben je maar bij. Daar komen we natuurlijk. Ik zeg een goed weekend. En tot morgen weer. Hebben we een afspraak? Ja, hebben we een afspraak. Oké, hoi.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Time for focus.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: De pannenkoektrein.
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boeteloon.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
16: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
2: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: pakken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, fjouwer oeren.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Dit is RTV NOF.
8: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we zitten. Country Rants zit deze 2 maanden in de vakantiemodus. Dat wil dus zeggen, we hebben geen vaste items. Maar we gaan deze 2 maanden wel al keer het eerste uur een special, een artiest behandelen, een hele uur lang. En deze keer is het Henry William Thompson, leefde van 3 september 1925 tot 6 november 2007. En Hank was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en muzikant, wiens carrière 7 decennia omspande. De muziekstijl van Thompson, die omschreven wordt als honky-tonk western swing, was een mix van viool, elektrisch gitaar en steelgitaar, met zijn kenmerkende soepele baritonstem. We beginnen met Humpty Dumpty Heart.

0: I got a Humpty Dumpty heart.
1: Hank Thompson's begeleidingsband, de Brazos Valley Boys, werd 14 jaar op rij door Billboard verkozen tot beste country-western band. En Thompson streefde naar een lichtere versie van de western swing sound die Bob Willis en anderen speelden. Maar desondanks behaalde de Hank Thompson sound meer top 40 country-hits dan die van Bob Willis. We gaan naar The Grass Looks Greener.

0: over there.
1: Hank is geboren in Waco, Texas, Amerika, en was Thompson's al op jonge leeftijd geïnteresseerd in muziek en won hij verschillende amateurharmonica-wedstrijden. Hij besloot zijn muzikale talent verder te ontwikkelen nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse marine had gediend als radiotelegrafist en elektrotechniek had gestudeerd. We gaan nu Help Wanted.

Later dat jaar, nadat hij de regionale hits had gehad met zijn eerste single Hoa Sailor en bijna gelijktijdig California Woman voor een ander label in Dallas, koos Hank ervoor om fulltime muzikale carrière na te streven. We gaan naar Honky Tonk Girl. MUZIEK

In 1952 bracht Henk zijn eerste nummer 1 single uit, The Wild Side of Life, en met een gedenkwaardige regel: I didn't know God made honky tonk angels. En deze regel inspireerde songwriter Jiddy Miller tot het schrijven van het antwoordnummer It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, ook uit 1952. En dat de eerste hit werd voor de pionierende vrouwelijke countryzangeres Kitty Wells. We gaan naar If Loving You Is Wrong.

Ja, Thompson begon te zingen in een klagelijke honky-tonk-stijl die leek op die van Ernest Tubb. Maar omdat hij meer optredens in danszalen van de Zuidwesten wilde, herstructureerde hij zijn band, de Brazos Valley Boys, om een lichtere versie te spelen van de Western Swing Sound die Bob Wills en de anderen beroemd hadden gemaakt. We gaan naar The Blackboard of My Heart.

Van 1947 tot 1964 nam hij platen op voor Capitol Records, waarna Henk overstapte naar Warner Bros. Records, waar hij van 66 tot 67 bleef en van 68 tot 1980 nam hij platen op voor Dot Records en de opvolgers daarvan, ABC Dot en MCA Records. We gaan naar, even kijken, Squaws Along the Yukon.

In 1997 bracht Thompson Hank Thompson en Friends uit. Een verzameling solo-nummers en duetten met enkele van de populairste artiesten uit de countrymuziek. En in 2000 bracht Hank een nieuw album uit, Seven Decades. Titel weerspiegelde zijn opnamegeschiedenis van de jaren 40 tot de jaren 2000. We gaan naar Oklahoma Hills.

Thompson werd in 89 verkozen tot lid van de Country Music Hall of Fame. En werd in 97 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En Hank bleef tot kort voor zijn ziekte door de Amerika toeren. Vaak werkte hij samen met de heropgerichte versie van de Brazos Valley Boys. Waaronder enkele oorspronkelijke leden. We gaan even kijken. He's Got a Way with Women.

Hoewel Hank in latere decennia niet meer zo prominent aanwezig was in de country hitlijsten, bleef Thompson tot ver in zijn 80ste levensjaar een opnameartiest en een publiekstrekker tijdens concerten. We gaan naar Next Time I Fall in Love.

Ja, Thompson's laatste publieke optreden was op 8 oktober 2007 in Waco, Texas en zijn geboorteplaats. En Thompson, die het grootste deel van zijn volwassen leven rookte, werd medio oktober opgenomen in het ziekenhuis in Texas vanwege kortademigheid en werd een bijzonder agressieve vorm van longkanker bij hem vastgesteld. We gaan naar Kindly Keep It Country.

op 1 november 2007, 2 dagen na zijn ontslag, annuleerde Thompson de rest van zijn Sunset Tour van 2007. Hij stopte met zingen en ging naar een hospice in een huis in Keller, Texas en overleed 5 dagen later op 6 november 2007 op 82-jarige leeftijd. We gaan naar Asphalt Cowboy.

Volgens Thompson's woordvoerder Tracy Pidcock, president van The Heart of Texas Records, verzocht Thompson om geen begrafenis te houden. Op 14 november vond er een viering van het leven plaats, toegankelijk voor zowel fans als vrienden in Billy Bob's Texas. Een country- en westernclub in Fort Worth die zichzelf profileert als werelds grootste honky-tonk. We gaan naar Dance With Me, Molly. They say-

Henk was actief van 1946 tot 2007. En Henk heeft 49 albums uitgebracht bij meerdere platenmaatschappijen. En hij is 2 keer getrouwd geweest. En we gaan naar The King of Western Swing.

Zijn eerste vrouw, Dorothy Jane Ray, met wie hij in 1948 live op de radio trouwde, tot 1970, toen scheidde hij. Zijn tweede vrouw, Anne Williams Thompson, trouwde hij mee in 1970 tot 2007. Die als zakenpartner bij Henk Thompson Enterprises werkte en verantwoordelijk was voor marketing en verkoop. En ze bleef met hem getrouwd tot aan zijn overlijden in 2007. We gaan alweer de laatste van hem draaien. Driving Nails in My Coffin.

Ja, dit was de special van Henk Thompson. Volgende week een nieuwe. En dan hebben we Ben Steeneker als special in het eerste uur. Een uur lang Ben Steeneker dus. Omdat we eigenlijk weer het begin van de even maand hebben. Niet helemaal waar, maar we gaan er gewoon vanuit dat het zo is. We gaan naar de jaren 50 met Arlie Duff, geboren als Arlie Elton Duff op 28 maart 1924 en overleed op 4 juli 1996. En Arlie was een Amerikaanse countrymuzikant. Zijn grootste hit was You All Come uit 1953. En Arlie Duff werd in 1924 in Texas geboren en zijn vader Al Duffus leerde hem zingen en hij trad samen met zijn zus Louise op tijdens kerkdiensten. We gaan die ook Alligator Come Across.

James Leroy O'Gwin leefde van 26 januari 1928 tot en met 19 januari 2011. James was een Amerikaanse countryzanger. Tussen 58 en 62 nam hij platen op en behaalde 6 noteringen in de Hot Country Songs hitlijst. Zijn werk werd geproduceerd door Papa Daly, die vooral bekend stond als producer van George Jones. We gaan naar My Name is Mutt.

0: in hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. Twee

0: Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Dit is RTV NOF.
7: My No Country Ranch.

Welkom terug in het tweede uur van Country Rants met ondergetekende Harry Ettema. En de Country Rants staat in vakantiemodus. Dat wil dus zeggen, we hebben geen vaste items. Alleen gaan we deze twee maanden het eerste uur een special doen van één artiest. En het tweede uur, neem me niet kwalijk, gaan we ook in iets aparts doen. Ja, muziek uit een bepaalde periode of verzoek, noem maar op. We gaan, we eindigden het eerste uur, dat moet ik ook even zeggen, van Jimmy Skinner met I Found My Girl in the USA. En Benjamin Willem Barnes Jr. is geboren op 1 januari 1934 in Beaumont, Texas. En overleden op 8 augustus 1985. En Benny was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en gitarist. En Benny is vooral bekend van zijn hit Poor Man's Riches uit 1956. En Benny raakte bevriend met George Jones, die hem begeleidde. Nou, dat nummer gaan we dan ook maar even gaan draaien.

Ja. Bobby Helms is geboren in Bloomington, Indiana, op 15 augustus 1933. En overleden in Martinsville, Indiana, op 19 juni 1997. En Bobby was een Amerikaanse countryzanger en componist van Jingle Bell Rock. En Bobby Helms trad als kind samen op met zijn broer Freddie als de Helms Brothers. En Ernest Tubb haalde hem in de 50e jaren naar Nashville en bemiddelde met een platencontract. We gaan naar Just a Little Lonesome.

Darrell Orvis Glenn leefde van 7 december 1935 tot en met 9 april 1990. En Darrell was een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij maakte voor het eerst naam in de muziekwereld met zijn opname van Crying in the Chapel, uitgebracht in 1953 en geschreven door zijn vader, Artie Glenn. We gaan het draaien, Crying in the Chapel.

0: Ernest Dale Tubb is geboren in Crisp, Texas op 9 februari 1914 en is overleden in Nashville op 6 september 1984. En Ernest was een Amerikaanse countryzanger en pionier van de honky-tonk muziek. Beïnvloed door de muziek van Jimmy Rogers begon hij als jongeling gitaar te spelen. We gaan naar de Yellow Rose of Texas.
1: There's a yellow rose

George Jones, die is geboren in Saratoga, Texas op 12 september 1931 en overleden in Nashville, Tennessee op 26 april 2013. En George was een Amerikaanse countryzanger. Na zijn muzikale carrière kende Jones een roerig leven. Hij haalde dikwijls de krantenkoppen met berichten over dronkenschap, diverse relaties en geweld. Ook miste hij vele optredens, wat hem de bijnaam No Show Jones opleverde. We gaan naar Why Baby Why.

Hank Snow is geboren als Clarence Eugene Snow in Liverpool op 9 mei 1914 en overleden in Madison op 20 december 1999. En Hank was een Canadese countryzanger. Op 12-jarige leeftijd verliet Snow zijn woonplaats en scheepte hij zich in als scheepsjongen op een vrachtschip. En rond 1929 hoorde hij voor de eerste keer platen van Jimmy Rodgers en was hij meteen gefascineerd. We gaan van hem draaien, Whispering Rain.

Ja. Lawrence Loughlin is geboren in McLellan, Florida, op 15 februari 1919 en overleden in Brilton op 8 maart 2009. En Hank was een Amerikaanse countryzanger. Zijn grootste successen behaalde hij rond 1960. En in Nederland behaalde hij 2 hits. Send me the pillow that you dream on. And please help me, I'm falling. We gaan even Geisha Girl. Die gaan we draaien.

Ja, vervelende bijkomstigheid is met die oude nummers dat ze allemaal aan de korte kant zijn. Dus al die nummers die ik nu in deze uitzending gedraaid heb, duren nog geen 3 minuten. De langste is nog niet eens 3. Maar goed, we komen er wel uit. We gaan naar Marvin Rainwater, Whole Lotta Woman.

Ja, ik geef geen garantie dat de rest van de nummers die ik nu nog moet draaien uit de jaren 50 komen. Ik vermoed het haast wel, maar ja. George Jones, nou nog maar een keer, een van Tender Years.

wat doen er nog een van Jim Reeves achteraan? Maar Jim Reeves, die is geboren op 20 augustus 1923 in Galloway, Texas, in Amerika. En hij is overleden op 31 juli 1964. Hij is helaas maar 40 jaar geworden. In Brentwood, Tennessee, ook in Amerika. Hij was 1,82 meter, zie ik hier staan. Ja, goed. Niet dat dat zo heel belangrijk is, maar... Wat was het laatste nummer dat Reeves vong? Even kijken. Het laatste dat hij opnam. I'm a Hit Again. Nou, dat weten we dan ook weer. We gaan naar Whispering Hope. En dat is de laatste van deze uitzending. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar dan met alleen Benelux artiesten. En onze special is Bob Ben Steeniger. Tot volgende week.

0: here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

die Rietkooi nooit. Die Rietkooi is gemaakt, die Rietkooi is voor mij gemaakt om daar op te slapen. Nooi, nooi, die Rietkooi nooit. Die Rietkooi is gemaakt, die Rietkooi is voor mij

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Van harte welkom bij aflevering 340 van Even Wat Er Was. We luiden het weekend even in. Zo pas nog even met Siep Stoorcenter. En ja, nu glijden we gewoon lekker door het weekend in. En we zijn begonnen met Ik Wou Dat Ik Jou Was van Vrouwtje. We hebben vorige week of die week ervoor hebben we ook al haar gedraaid. Maar ze gaat gewoon lekker door met muziek uitbrengen. Dat was alweer een tijdje rustig. Dan starten we er gewoon even mee. We hebben een hele mooie avond. Want lekkere muziek hebben we in het vooruitzicht. Al zijn er wel wat plannen veranderd. Maar ja, dat kan gebeuren. Het gaat wel eens even wat anders dan gepland. Wat wel vast en zeker is, is dat we de eerste twee uur ook bij RTV NOF te beluisteren zijn. En uur 3 en 4 alleen bij RTV Spannenburg. Maar dat kan natuurlijk ook via de uitzending gemist nog even gevolgd worden. Of online natuurlijk. En wat doen we dan in de derde, vierde uur? Nou, gebruikelijk film en metal. Het derde uur met Janne Hoogstra. En het vierde uur met het Seert van Popta. En ook in het vierde uur hebben we er nu even wat extra bij. Want zoals jullie op de social media hebben gezien, hebben we een praatje met Danny Postuma. Hij is metal geluidsman. Hij gaat erover vertellen en wij gaan er naar vragen. Nou, dat allemaal in de derde, vierde uur. En ja, we zouden eigenlijk in de tweede uur Sipke Visser Nocent in de studio ontvangen. Maar ja, daar kwam even wat tussen. Hij is verhinderd om hier in de studio in Balk te zijn. Maar gelukkig hebben we de telefoon en dan gaan we wel even met hem bellen. Want ja, we hebben wel een heel mooi alternatief hebben we gekregen van Sipke. Daar gaan we het over hebben. En daar, dat wachten we even af voor mooi voor het tweede uur. En in dit eerste uur gaan we dus lekker het weekend in. Mooie muziek met de oude bekende. En ook nieuwe muziek, onder andere van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Is een van de laatste dingen die ze hebben uitgebracht. Prachtig allemaal. En ja, ook U2, Streets of Dreams gaan we draaien. En ja, nou was dat alweer van een paar weken terug. En inmiddels is Firefly ook al uit. Maar dan doen we die misschien de volgende keer eventjes. Nu dus Streets of Dreams.

Ja, dan gaan we stiekem aan vanaf de pop een beetje richting de country en de Americana. En ja, hoe mooi kunnen we dat doen om dat eventjes via Tucker Wetmore te doen, Sunburn. Op dit moment een grote hit in de hele wereld. In de country charts loopt hij al jaren mee. En ook onze eigen man in dit segment, Boas, hebben we nog even gedraaid. The Other Man, al is dit wel ietsje meer richting de pop. Maar aan de andere kant zeer goed te beluisteren. En trouwens, in november komt hij met een album. En ik denk dat we van tevoren nog wel eens een keer even contact met hem gaan hebben. Om even te horen van wat de plannen allemaal zijn. Nou, bij Radio Spanenburg, RTV Spanenburg, hebben we ook allemaal weer plannen. Want volgende week zaterdag 1 augustus... Ja, dan gaan Niels en ik opstappen. We gaan live radio maken vanaf Concours Hippiek in Ries. En dat is dan niet 's avonds, maar dat is dan 's morgens vroeg tussen 8 en 11. Dan moeten we dus de wekker zetten. En dan hebben we het broodtrommeltje mee. En dan gaan we kijken van waar we naartoe gaan. Ik moet eerlijk zeggen, Niels zit in de studio, want... Het is altijd een veilig gevoel om een bekende aan de andere kant van de microfoon te hebben. Aan de andere kant van de lijn te hebben om de dingen goed te laten lopen. En dat hebben we al 2 weken gedaan. En dat gaan we deze zomer nog een 3de keer doen bij Concours Hippiek. Dus 1 augustus morgens is het programma iets veranderd bij RTV Spanenburg, Radio Spanenburg. En zijn we dan ook te horen. Nou, dan hebben we sowieso een druk weekend. Want vrijdagavond zitten we hier ook al met z'n tweeën. Wij gaan lekker door, ook weer in dit soort muziek. Runaway van Niels Buis gaan we draaien. En dat is een van zijn laatste tracks. Hij is lekker aan het releasen. Zorro had hij ook al gedaan, hebben we ook al gedraaid. En ik heb even contact met hem gehad in oktober. Dan komt hij met een 2de studioalbum. En ik denk dat we sowieso van tevoren wel weer met elkaar gaan praten. En misschien komt hij ook wel even langs op te treden hier in de studio. Dat heeft hij al lichtjes toegezegd. Het album daar komt trouwens ook vinyl van. Dat is natuurlijk ook prachtig, want zijn muziek is daar uitermate geschikt voor. En Niels Buis is natuurlijk een bekende van ons. Hij heeft vorig jaar het album van het jaar heeft hij gewonnen. Of was het alweer 2 jaar terug? Ja, de tijd gaat snel. Laten we maar gewoon luisteren naar een van zijn laatste tracks, Runaway.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicroscha om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: Nou, dit was Lou Combs nog eventjes, Rethink Some Things. En ja, dit is ook zo'n artiest die steeds meer opkomt en ja, de country richting de mainstream aan het brengen is. Daarvoor heb je trouwens nog even gehoord naar de promo voor het bluesgebeuren in Sint-Nicolaasga. En ja, de stem moet bekend geklonken hebben, want dat was Jana Hoogstra. Dat is een van de vrijwilligers van Radio Spangenburg bij Even Wat Oors. Ja, ze heeft het even ingesproken en straks in het ons derde uur ja, zal ze ook nog eventjes aanschuiven. En ja, vrijwilligers hebben we natuurlijk altijd nodig bij Radio Spangenburg of RTV NOF. Voor de radio en voor de tv en de social media. Nou, en ik doe dan even een kleine promotie voor Radio Spangenburg, RTV Spangenburg. Want ja, bij Even Wat Oors, daar hebben we onder andere als vrijwilligers Redmer en Seert, Jana dus en ook Boukje. En ja, Niels, jij zit hier ook vrijwillig, hè? Ja, hij zit hier ook vrijwillig. Ik ook trouwens. Als jullie dat nou leuk lijken om dat ook een beetje te doen en avonturen te beleven op een leuke manier. En dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar info@radiospangenburg.nl. En ja, als je dan mee wil werken of leuke dingen wil doen, ja, geef het maar aan. Dan gaan de mensen van het bestuur kijken van nou, of je leuk bent en of je geschikt bent en of je nuttig bent. En nou, er is altijd wel een plekje voor iemand te vinden. En ja, voor hetzelfde geld, dan worden we collega's van elkaar en ja, gaan we op pad om de muziek of nieuws uit de regio aan de man te brengen. Nou, wij doen het altijd op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. Bij Even Wat Oors zoek natuurlijk ook altijd mensen die mee willen helpen met leuke dingen. Dus je kan Niels of mij natuurlijk ook even een persoonlijk berichtje sturen via de social media. Dan komt het ook altijd wel goed. Genoeg gebabbeld, we gaan lekker luisteren naar Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Je kennen mij, ik kom hier waai. Ik ha alle paden beroep. Van mijn verske slipje, ik word 30 hier. Ik ha mijn plak hier voel. Vaak net de meeste.

jullie snort, want muziek is een taal van het hert. Wartjende velden, twirrende wien, en de Rijn als een zilveren troon. Diep een paar en lize in het voor, op de reis van een muzikant.

Ja, met Chris Stapleton zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Tennessee Whiskey hebben we gedraaid. En daarvoor ook nog eventjes Steven Jansen en Pieter Wilkers. Reis van een muzikant. Nou, straks in het tweede uur dan gaan we even bellen met No Saint, met Sipke Visser. Kan helaas niet in de studio aanwezig zijn, maar ja, we proberen het even op te lossen. Sowieso lekkere muziek zometeen na het nieuws. Broerige zomerhit komt nog eventjes van Darcy. En ook Grimtosk en Johnny Cash gaan we draaien. En ook wat favorieten van Sipke, Amigo the Devil onder andere, gaan we doen. Nou, zo proberen we toch even een mooie uur van te maken. Dat zal zeker lukken. We ronden het eerste uur even af met een klein stukje Cowboys and Angels van George Michael. Maar nu eerst Joyride van Mr. & Mrs. En wat wel leuk is te vertellen is dat ze behoorlijk wat drukte hebben gehad. Ze hebben in de studio zijn ze geweest. En in september dan komen ze ook even hier naartoe. Want ze hebben weer allemaal mooie dingen die ze ons willen laten vertellen en horen. Dus laten we luisteren naar hun ene laatste track, Joyride.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja, bezig.
1: Lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
3: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
3: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
3: Henkie.
4: Henkie.
3: Maar dat heb ik
5: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
6: Nee. Werelds.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
5: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Hoors. En dit was de broerige zomerhit van Darcy. Shine Through the Summer. We hebben deze week even contact gehad met Darcy, Arie en Kiel, de man achter Darcy. En even gevraagd van hoe gaat het met de track, want daar zit een heel plan achter. Streamingsdiensten, dat gaat hartstikke leuk. Kan natuurlijk altijd meer, maar wat vooral opvalt is dat op Facebook en Instagram de dingen heel goed gaan zelfs. Dus zeg maar even hoe dat dan weer kan. We weten het niet en we zullen het misschien nooit weten, maar sowieso prachtig dat het een beetje positief is allemaal. Nou, dat hebben we dit uur ook. Wij hebben aangekondigd dat Sipke Visser No Saint in de studio zou zijn. Is niet gelukt. Er is even wat aan de hand. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar we gaan wel even met hem bellen. Want hij heeft ook nog een mooi alternatief voor ons bedacht. En daar zijn we heel erg blij mee. Daar praten we zo meteen wel naartoe. We hebben sowieso nog wat muziek van zijn keus hebben we op de playlist staan. En ja, we gaan dat eerst maar eventjes doen. Raining Where You Are van de Drop Teens gaan we doen. Maar nu eerst Living on the Sand van Colderwall.

feelings disappear. You are someone else.

0: Nou, dat was de interpretatie van No Saint van het Johnny Cash klassieker Folsom Prison Blues. Heeft een hele eigen draai gegeven. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Johnny Cash, Hurt. Ja, eigenlijk is dat wel een beetje toepasselijk voor No Saint, Hurt. Want ja, Sipke, goedenavond aan de telefoon, hè?
1: Hey, goedenavond.
0: Ja. Ja, want je zou hier in de studio komen, maar ja, door omstandigheden kon dat niet. En ja, dat heeft eigenlijk met jouw hurt te maken, want ja, je hebt een knieblessure, hè?
1: Ja, ja, ik heb met, ja, dat is hurt te maken. Ja, goeie, dat is wel een hele goeie. Ja, natuurlijk, even omstandigheden. Ik heb een lieve vriendin, hebben een zoontje van 4 maanden oud. Mm-hmm. En ja, die had ons even nodig natuurlijk. Ja. En ik zit ja, inderdaad met mijn knieblessure. Mm-hmm. En dan kan ik niet auto rijden.
0: Niet heel lang, geen uur. Want jij woont in
1: Dokkum.
0: Nee, Dokkum,
1: geen uur, nee.
0: En wij zitten in Balk. En ja, voor de liefhebber, voor de luisteraar, om helemaal omhoog in de toren te klimmen, dat is behoorlijk lastig met een geblesseerde knie.
1: Dat klopt.
0: Maar ja, zo loopt dat soms, hè?
1: Ja, ja, ja. zo loopt het soms, ja. Nee, inderdaad. Nee, en ja, natuurlijk, ik had er heel veel zin in en ik ben al lang blij dat we even bellen.
0: Ja.
1: Het wordt vervolgd natuurlijk, hè.
0: Ja, ja,
1: kom
0: ja.
1: Kom nog een keer zeker langs in de live show.
0: Nou ja, en dat heeft ook deels te maken met ja, Johnny Cash. We hebben het al genoemd. 25 oktober, dan hebben we Johnny Cash and Friends in de Thomas Tjerke en Catholic. Ja, daar is ook iets waar we heel erg naar uitkijken. Ja, daar sta jij op het toneel met Arjen Brandt.
1: Ja, klopt. Ja, en ik kijk er ook erg naar uit. Echt. De allereerste keer was in het badhuis, mm-hmm. in de restaurant. En ik heb er zo van genoten. Het publiek ook. Hoe Henk het ook georganiseerd had. En ook enorm genoten van Arjen. Dat was gewoon fantastisch. Dus ja, ik kijk er ook enorm naar uit.
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Wij zijn al stiekem begonnen met de kaartverkoop. En er zijn al een kwart van de kaarten zijn verkocht. Dus wat dat betreft, we zijn eigenlijk nog niet eens serieus bezig. Want er komt straks ook nog meer media-aandacht in de kranten. En bij Omroep Friesland gaan we er nog extra dingen mee doen. Maar ja, het moet niet te hard gaan met die kaartverkoop. Want dan moeten we straks reclame maken voor een uitverkochte show.
1: Nou, dat is toch geweldig. Ja, ja dat is echt geweldig. En dat, ik moet eerlijk zeggen, Henk. Hoe jij alles organiseert ook, de andere shows ook, dan verbaast het mij niks dat het zo goed loopt.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat Catholic ook enorm enthousiast is, want Arjen Brandt die komt uit het dorp. Dus het kan best zijn dat we alle familie van Arjen en alle buren van Arjen al aan de kaartjes hebben geholpen. Volgens mij bij jouw kant, zeg maar, ik heb ook al vissers voorbij zien komen. Dus ik denk dat vanuit de Westerijn of regio Westerijn dat daar ook mensen naartoe komen. Maar ja, dat is sowieso prachtig. Het wordt het is een prachtige locatie, een bijzondere zondagmiddag wordt het. Ja, Johnny Cash, dat is toch een bepaalde inspiratiebron voor jou, of niet?
1: Ja, dat is eigenlijk waar het allemaal mee begon. Mm-hmm. We hebben al eens een keer eerder een interview gehad. En toen gaf ik ook aan dat ik heb ADHD en niks interesseerde mij. Als het maar snel ging en met skateboarden deed ik. Maar op een gegeven moment was ik bij dat maatje van mij thuis en zijn vader had een jukebox. En oude platen. Toen kwam de Ring of Fire van Johnny Cash.
0: Mm-hmm.
1: En ik zat zo aandachtig te luisteren. Zo. En toen zei die vader van die maat van mij, dit vind je mooi, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik zei, dit vind ik mooi. En toen was ik nog heel jong, maar daar is het allemaal mee begonnen. Want toen heb ik cd's gekocht. En in de country, in alles. En gewoon de feeling gekregen. En ja, veel jaar later heb ik pas de gitaar gepakt. Maar dat was wel het moment dat muziek mij pakte.
0: Ja. Nou ja, kijk, ja. En overal is een begin. En dan krijgt het op een gegeven moment een vervolg. Ja, je bent op een gegeven moment eigen muziek gaan schrijven. Wat heeft jou ertoe aangezet om jouw eigen muziek te maken? Jouw eigen teksten te schrijven?
1: Oeh, dat vind ik een goede vraag. Ja, en dat eigenlijk begon het met dat moment dat ik de gitaar... Ik ga even helemaal terug, hoor. Mm-hmm. Ik pakte de gitaar toen en dat was mijn moeders oude Spaanse gitaar. En er zaten echt 3 snaren op. En die vond ik toen. En lang verhaal kort, ik vroeg toen, mag ik die even doen? Ja, zeker. Heb ik toen gedaan. En op een gegeven moment, nou, het spelen ging best wel goed. En toen zei mijn moeder van, anders moet je erbij gaan zingen. Mm-hmm. Ik zingen. Nou, dat... En Johnny Cash dingetjes doen. En op een gegeven moment... Ja, ik kan me eigenlijk niet heugen wanneer het moment was dat ik dacht van... Hey, nu pak ik iets van mezelf. Of ga ik schrijven. Het was echt een... Ja, voor mij is het een blanke pagina. Het is eigenlijk gewoon zo dat het eerste nummer wat ik echt deed was in het Fries. Mm-hmm. En dat ging ook over mezelf. En eigenlijk, ja, als ik terugkijk van, ja, wanneer ben ik, waarom, hoe, ja, ik denk gewoon door het leven heen, wat allemaal meemaakt, ik kon er niet over praten, en in de muziek wel. Hm? En zo is het eigenlijk, denk ik, wat begonnen. Ik vind het een hele goede vraag, want nou ja. Als ik terugkijk, inspiratie is natuurlijk altijd geweest, alleen ja, wanneer echt, en hoe, of wat. Ja. Ik denk gewoon puur mezelf, dat ik niet kon praten met iemand, en in mijn teksten wel.
0: Ja. Nou, het is sowieso, hier kunnen we heel lang over praten. Je komt hier sowieso nog een keer naar de studio. Dan maken we er misschien wel 2 uur van. Dan kunnen we sowieso langer met elkaar praten. Wat ook heel mooi is, is dat we niet alleen een Johnny Cash tribute hebben, maar ook een ode aan de blues. En ja. Dat is 5 oktober op een maandagavond in Sint-Nicolaasga, Unitas. Daar zijn trouwens ook al kaarten van verkocht. En dat kan via de social media en Evenwatoors evenementen, EWO evenementen, kan dat. Stuur maar even een mailtje of even een berichtje via de social media, komt het allemaal goed. Maar het mooie daarvan is ook dat jij dat samen met Jack Bottleneck gaat doen. Maar dan niet Jack Bottleneck, maar Bottleneck en Meijer. Zij komen als duo komen ze naar Sint-Niek toe. Dat is natuurlijk ook een prachtige avond wordt dat.
1: Ja, ik heb dat is ook zoiets. Dat ik kijk er enorm naar uit. En Johan, hè, Jack, zijn alias, zijn artiestennaam Jack Bottleneck. Hij heeft altijd zo genoten van zijn muziek. De manier hoe hij het brengt. Rauwe stem. En nou met Rick Meijer dan bij op gitaar. Mm. Oh, geweldig. En dan de blues. Ja, dat is voor mij ook een belangrijk onderdeel. Ja. En ik kijk er enorm naar uit, want... Ik ga dan heel veel ook natuurlijk coveren van bekende bluesartiesten, maar ik heb nog heel veel nummers liggen op de blues die nog nooit eerder zijn gehoord.
0: Sipke, ik kan nog terug herinneren dat wij in de deur van het badhuis stonden te praten. En dat we het idee hebben bedacht om samen met Jack Bottleneck iets te gaan doen. En dat het nu werkelijk in oktober gaat gebeuren, daar ben ik enorm blij en trots op. Dat we dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen. Maar de naam van Rick Meijer is al genoemd. Ja, daar is eigenlijk ook nieuws over, hè? Want... Ja, muziek,
1: ja, dat klopt, ja.
0: Album, wat gaat er gebeuren?
1: Rick Meijer en ik zijn elkaar tegengekomen met een probeersel bandje, Bluegrass. Dat is helaas niet goed gekomen. Dat allemaal mensen ver weg en we zijn goed uit elkaar gegaan. Maar ja, Rick en ik hebben gezegd, we gaan gewoon... bij elkaar zitten en dan gaan we wat dingen doen. En daar zijn 10 nummers uitgekomen. Mm-hmm. En dat album, Rick, No Saint en Rick Meijer, die komt uit 2 oktober. Mm-hmm. En we hebben vandaag de tweede single uitgebracht. Mm-hmm. Lion's Den. Ja. En het zijn allemaal nummers. We hebben het samen geschreven. En dat is allemaal met passie. En dat is van alles wat. Mm-hmm. Blues. Een beetje blues, rock, country, soul, noem het maar op. En ik ben er enorm trots op. En ook op dit nummer, mm-hmm. The Lion's Den.
0: Ja, die gaan we laten primeuren. Sipke, we zien er enorm naar uit. Oktober, wat een prachtige muzikale avond, of een maand eigenlijk, met jou in de hoofdrol. Ja, bedankt dat je nog even kon bellen. Want ik weet gewoon dat het thuis even nodig is om er te zijn. En dat is ook heel belangrijk. Nou, er is niks belangrijker dan thuis. En we gaan luisteren naar Lions Den. En we spreken elkaar snel.
1: Dankjewel. Dankjewel, Henk, voor alles.

Ja, en daar was Elizabeth Hope ook nog eventjes samen met No Saint. Een nummer van een paar jaar terug. If I Needed You, volgens mij was het ook nog een cover. Maar het was een hele mooie cover. We hebben dit nummer ook al eerder gedraaid. En dat was eigenlijk op het moment dat we Sipke eigenlijk helemaal niet kenden. Maar ja, terugkijkende dan... Elizabeth Hope die had het goed in de smiezen. Ook nog even contact gehad met Esther. Jullie krijgen allemaal de groeten van Radio Spannenburg en het VNOF. En ook Sipke krijgt even de groeten. Want ja, ze heeft een hele mooie ervaring met Sipke gehad om dit nummer op te nemen. En we hebben ook geluisterd en gehoord dat het dikke prima was. Wij gaan lekker door met muziek luisteren. Onder andere dus I'm Going to Heaven van Amigo the Devil. Dat is een van de favorieten van Sipke, van No Saints. Waar hij inspiratie uit heeft gehaald. Laten we er maar even nog gaan luisteren.

0: Nou, dat was Grimtosk ook nog eventjes. Stjerren in de nacht. En ja, Grimtosk, dat is natuurlijk Friese country blues. En ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat, dat ook hij helemaal in de belangstelling staat voor, ja, voor iedereen eigenlijk. En ook bij ons, want na de zomer komt hij ook nog even bij ons aanschuiven. En dan neemt hij zijn gitaar ook mee. En dan, ja, want we hebben in het verleden ook dingen met hem gedaan. En ik kan wel verklappen dat we begin volgend jaar ook nog meer dingen met hem gaan doen. En ja, daar zijn we heel erg blij mee. Nou, waar we ook blij mee zijn is dat we ook Morgan Wallen nog even hebben gedraaid. Samen met Ella Langley. I Can't Love You Anymore. Ook heel hip en happening op dit moment. Morgan Wallen vooral een beetje vorig jaar. Maar mevrouwtje Ella Langley, die is op dit moment, die reikt de ene hit naar de andere. Nou, dan komen we natuurlijk op de vrijdagavond bij even wat oors ook even langs. En ja, dat het vanavond net even wat anders ging dan de planning was. Ja, dat kan gebeuren. We hebben het mooi opgelost samen met No Saint. Sipke Visser, die kon gelukkig nog even bellen. En zijn we toch even bijgepraat. En hebben we de primeur gehad, de radioprimeur van zijn laatste nummer. Samen met Rick Meijer natuurlijk. Nou, Niels, bedankt voor de techniek. We gaan straks hier bij RTV Spannenburg nog even 2 uur door. Onder andere met film met Janna en metal met Seert. En in dat uur met Seert, daar praten we ook nog eventjes met Danny Postuma. Hij is, klankman, noemen ze dat in Zuid-Afrika. Ook draaien we straks nog Newland en Paul Venzen Friends. Nou, allemaal drukte. Volgende week dan komt de zangeres Marit, een van de grotere talenten van Friesland, die komt naar de studio toe, samen met Wiebe de Jong, want dan, ja, volgens mij gaan ze ook een liedje zingen, misschien wel 2. En gaan we het hebben over het Glamour Beach Festival, wat binnenkort ook weer eens langskomt. En daar gaan we zelf ook even naartoe, als het goed is. De kaartjes moeten nog in besteld worden, maar volgens mij komt het wel goed. Zoals gezegd, Niels, bedankt. Wij gaan nog even luisteren naar Like the Sea van Wild Horses en tot de volgende keer.
1: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, 1 keer toch?
2: Tuurlijk, lekker man. Heerlijk.
1: 1 keer nog.
2: Heerlijk.
1: Want?
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd goed dit weekend
2: altijd
1: ook weer?
2: Altijd goed. Saunaatje, whiskietje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
3: Ja. Vind ik echt. Een lekker, Henk. Huppakee, daar zit hij.
1: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk, ja.
3: Ja hoor.
1: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker man.
1: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daar